ik loop te keilen. Ik heb langzaam het gevoel, we zijn op poten, we zijn met hem te boetelen.